dat je zaad moet die zin veel rater en veel slimmer als die mensen dachten dan dat je zaad zegt, du zaast en du zaast nicht. De oude bond kan die zin niet wegnemen van die mensen, aber dat checkt verwaarts nu wat God en de toekomst doen wordt. Dat bloot van ballen en kassen kan die zin niet wegnemen. God kan dat bedijken, dan hij wist wat Jezus Christus doen wordt. Als de rechte tijdje komen weer, kan Jezus Christus durch zijn dood voor alle zin betalen en vergevenis brengen voor zonen die aan hem leven. Nu Hebreeën het 9e kapitel, 2e bet 5e vers. Dan door wie een zelt reed je maakt, dat eerste, waar beidest een lampen holen ook een deg stond, met dat hanje zat het brood, dat weer dat heilje genaamd, en hingen de tweede gedien wie een stoof, dat het allerheiligste genaamd is. Door weer de galdene altoor, en de bundeslood de rondam met geld betrokken weer, en door binnen weer de galdene kruk met mana, en aanzien stak de bloemen knappers je treje houd, en de tofelen met de geboten. En even al dit werden de heerlijkheidscherubim, die dem genodestoel schoten geven, even wat we nu niet kennen en einzeln net reden. Wanneer schreven van dat zelt en wat door binnen weer reed, heeft hij een andere zaak hem zin als bloos dat te erwähnen. Wat voor hem wichtig weer, wie dat mensen werkelijk God aanbidden zullen. Dat is waarom hij zoveel tijd met dat priestertum neemt. God aanbidden is mogelijk, wils God zich je op een boord haft. De Hebreeën schreven haft als je zegt dat God houdt de mensen durch de profeten gereed, aber in de laatste dag, de dag en woont wie nu leven, houdt God durch zijn zin, dem Herr Jezus Christus gereed. Wie kennen toch God durch dem Herr Jezus komen? In Hebreeën 1:1-2 hebben we dit geleerd, God die te verschiedenste tijden en aan veel wij, jaren trekt toe aan zijn voorders gereed heeft door de profeten, heeft nu in deze laatste dag toe aan zijn gereed door zijn zin, dem hij bestemd heeft alles te over, door dem hij de wereld gemaakt heeft. Rechte aandacht is dat we ohne hindernis en God zijn jegen wordt komen kennen en aan de eer en de heiligheid geven dat aan je heert. De nofolg van rechte aandacht is dat mensen aan deine worden. Nu de zesde met negende vers in dat negende kapitel. Nu als deze dingen zo reed gemaakt werden, gingen de priester aan ene hand Emma en de eerste stoven nen den dienst te donen. Ober, aan de andere hand, en de tweede ging bloos de hoge priester aan nen, alleen, eenmaal im jaar, nicht ohne bloot, dat hij voor dat volk er onbewuste zin afvat. Doordat bewijst de Heilige Geest dat de weg en dat Allerheiligste nog niet opgemaakt weer zolang als dat eerste zelt nog stond. Dat weer een voorbeeld voor de gewisse tijd. En daarna waren de beide goof ook opgebracht, die niet dat gewisse reinje kunnen voor den die den dienst brachten. Wat in dat Oude Testament als een aandachtshuis opgesteld wordt, weer maar een schotte, van wat de werkelijkheid im Himmel is. Dat zelt en de tempel weer werkelijk een weg, wo bloos gewisse mensen naar God en dienst komen kunnen. De weg naar God weer nog niet opgemaakt, dat moest durch de priester gedaan worden. Dat zelt en de tempel weer zo ingericht dat er drie steden waren. Dat eerste weer de hof waar de Israëliet komen wordt met zijn opfer, dat hij voor zijn zin gebracht had. Daar wordt de priester aan treffen, dat tier wordt geslacht worden, en dat bloot uitgegoten. Over de Israëliet kon niet wieder als dat gaan, wils de eerste gardien weer door. Dat wordt aan verbeden dat hij aan de eerste stoof en dan gaan kan. Nu dan, de priester kon aan de eerste stoof en dan gaan, waar hij voor dat volk dienen kan. En wanneer door binnen weer, wist hij over, dat hij niet wieder als dort gaan kan. Door weer de tweede gardien, en dat wordt aan verbeden, en de nächste stoof en dan te gaan. En de derde steed, oder de tweede stoof, kan bloos de hoge priester en dan gaan. Hij kan dat bloos eenmaal en een jaar doen. En dat moest aan een gewisse dag gedaan worden.

teende betaafde vaars. Dat weer de bloos eten en drinken en verschiedenste wasje, ordningen van vlees die abgeleicht weer, bad na rechte ordnung komen word. Ober Christus is je komen als een hoge priester voor goede dingen die bij hem komen zijn, deken je raadret en volkomen het zelt dat niet van mensen heen gemocht is, dat heet niet van deze creatuur. Ook niet de kuzze en chalver bloot, ober de zijn eigen het bloot, is hij voor allemaal en dat heiligste en nijngegoene en haft na eeuwige radung te weeg gebracht. Die afwas die mensen brachten kunnen niet die mensen er gewessen rein maken. Jedes mal dat ze een apfel brachten, moesten ze waarde bedenken dat ze gezindigd hadden. Die afwas toop met dat eten en drinken en dat verschillende wasje werden gedaan wat de rechte tijd komen wordt. Dat had de Heer Jezus alles voor zich gebracht als hij van hemel kwam en zijn leven op een kruis aangegeven had. Als de hoge priester bracht hij zijn eigen bloed als een betoning voor onze zinde en God neemt dat aan. Want God dat aangenomen heeft en hij heeft, dan heeft hij ook al dat andere afgezegd, zogar mensen die derg ere goede woorden willen zelig gemaakt worden. Dat bloed van Calva, Schoop en Kaze kon die zin niemals wegnemen. Die mensen in dat oude testament deden dit, wil ze gehoorzaam worden tot God. Wanneer ze dat in geloven deden, dan deed God ere zinde bedanken wat de Heer Jezus voor die betolen wordt. De Heer Jezus neemt zijn bloed en de allerheiligste steden in hemel en in, als een bewijs dat hij voor de wereld ere zinde gestorven weer. Hij had alles voor zich gebracht, en dat is waarom God arm van den dood opwijken deed. Mijn vriend, daar is niet even gebleven, dat Jezus Christus nog doen moet, de radung voor die en mij, zeker te maken. En daar is gewest niet, dat du of de ik doen kennen, dat de radung beter maken kan. Daar is ook gewest niet, dat de Heer God en toes nemen woord, dat hij die de radung geven woord. Du kannst nicht geben, dat ratere wird haft als de Heer Jezus. God wird die zine radung geben, wann du dat am Glauben annehmen wirst. Du kannst dat weten, dat du vom Dood zum Leben gekommen bist, wann du dem Herr Jezus als den Heiland annimmst. Jezus haft zijn bloed uitgegoten en dadurch geeft hij zijn leven ganz aan. Dat wird die Betoling, dat God annehmen kann. Dat bloed van Calva en Kaze kon die zinde niet wegnemen, aber Jezus die zijn bloed kon dat doen. Hij is de levende heiland, dan hij stond op van den dood. Er zijn andere schriften die van Jezus zijn bloed reden, en dat duidelijk maken dat doordurch alleen kon die zinde verjeefd worden. Hier zijn eenje van zo'n vers die dat klaar maken. 1 Korinther, het 6 kapitel, 11 vers. En zo'n weer een je van junt, over je zendt je wasje, je zendt je heiligt, je zendt je rechtvoordigt, en dem Herr Jezus zijn nomen en derg ans God zijn juist. En dan 1 Johannes 1, 7 vers, over wanneer we hem licht wandelen, zoals hij hem licht is, dan hebben we gemeenschap ondereinander, en zijn zin Jezus zijn bloed, maakt ons rein van alle zin. 1 Johannes, de 2e kapitel, de 2e vers. En hij zelfs, dat heet Jezus Christus, is die derg dem onze zinde verzeend zijn, over niet bloos onze zinde, over de ganse welt ere. En dan Openbaring, dat 1e kapitel, de 4e bis 6e vers. Johan, aan de 7 gemeenten in Azië, genoot en vrede aan jun van dem die daar is, en die daar weer, en die komen wordt, en van de 7 jesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die trouw het zij, de eerstgeborene van de doden, en de harsche over de welkenige, die ons heeft leef gehad en heeft ons van onze zinde losgemaakt, die zijn bloed, en heeft ons een kenigrijk gemaakt, priester van God en zijn vader. Am je het alle heerlijkheid en macht en alle eeuwigheid. Amen. Daar is niets dat de mens doen kan, dat zijn zinde weg wordt
Buta dem Herr Jesus Christus sin blot. Das wichtig. 9. Kapitel 13. bis 18. Vers. Dan van kaze en balle blot en dat os van ne junge kou dat op den gespretst wordt, de anrein wäre, rein moog, so wie es dat Fleisch anbelangt, hoeveel meer soll Christus sin blot? Dat hij ohne fehler dicht dem Jest selbst opfert, junge Wasser rein moogke van doodje woke, den levende Gott te deine. Dorum is hij de medle voor dat Nieuwe Testament, dat dicht den dood, wond passiert ook voor de radung, voor de overtredungen onge dat Eerste Testament, die door beroepen wäre, kunnen dat eeuwig opgoed kriegen. Dan woord door een testament is, moet ook zeggen die gestorven zijn die dat testament gemaakt heeft. Dan een testament heeft kracht, wanneer mensen gestorven zijn. Dat heeft niemals kracht, zolang als die leeft, die dat gemaakt heeft. Daarher wordt dat eerste testament ook nicht ohne bloed en je weet. In die tijden van den oude bund brachten mensen ihre tieren, zodat die geslacht worden en dat bloed uitgegoten wordt en die tieren op den altaar verbrand worden. Zo'n donen kan ihre gewassen op een nicht reinmaken, want dat vlees ook tevreden gesteld wordt. Dat weer op een ganz anders als de Heer Jezus zijn bloed op een triets uitgegoten had. Hij had geen zinde. Hij heeft zijn bloed uitgegoten, zodat wie kunnen geraakt worden. Dat maakt ons eindelijk rein, wanneer wie aan als ons heiland aannemen. Hij heeft met zijn bloed diene zinde betoeld. Hast du dat aangenomen? Ik deed dat jaren terug. Hij heeft mijn zinde vergeeft en heeft mij rein gemaakt. En heeft mij vrede en vrede gegeeft. En men zijn testament is bloos goed, wanneer hij gestorven is. En wanneer hij gestorven is, dan is zijn testament ook goed. En wat zegt dat Nieuwe Testament? Dat zegt dat Jezus Christus woord, dat eeuwig leven geven tot zonen, die aan hem leven. 19. bet 24. vers. Dan als Mozes jedet je boot, nu dat je zaadst no, dat ganse volk met je deelt houd, neem hij tjalve en baksbloot met water en rode wal en isop en bespretst beides dat boek en al dat volk. En zeed, dit is dat testament dat God junt onbevolen heeft. En je rood zo bespretst hij beides, dat zelt ook al die gefäße, tom deinst, met bloot. En meest alles is nu je zaads nu met bloot gereinigd, en ohne bloot verjeten is, geen verjeving. Dat weer nedig, dat aan ene hand de verbeelden van hemelse dingen, derg zond zullen gereinigd worden, op aan de andere hand de hemelse dingen zelfs, met betere opfer als deze. Dan Christus is nicht in een heiligtum ineengegonen, dat met hengeboet is, de verbeelden zijn, voor dat woordhoofdje, ober am hemel zelfst, am en Gods in jegen wordt nu, voor ons en te stonen. Dat je zaad smoogt dat nedig, dat alle dingen, dat zelt, de altoor, de desch, de gefäße, enzovoort, moesten alle gereinigd worden. De wereld voor God zijn dienst ingesteld, en dit moest met bloed gedaan worden. Dit weer dat bloed van verschillende tieren, die God voor aan bestemd had. Zogar de priester, ihre kleider en ook dat volk, worden in des weich gereinigd voor God en zijn dienst. God is heilig. Zonder de vergat stone wellen, oder am deine wellen, moeten gereinigd worden. De dingen, dat zelt, de priester, de gefäße en dat zelt, en Lotte en den tempel, werden op een bloos een verbeeld op deze eerd van de werkelijkheid, die op Emma en hemel weer je waast. Als er weer dat naar aarding dat de eerdische dingen zullen met dat bloed van tieren gereinigd worden, ober, dat wordt niemals goed genoeg zijn voor de hemelse dingen. Een mens die in de stede vergaat, wordt veel wichtiger zijn als een mens die in de stede en dat zelt, of den tempel. Zo'n mens wordt moeten zelfs rein zijn, en zijn leven en dienst wordt moeten ohne fehler zijn. Een gewöhnlicher mens kan niet voor zo'n eer gebruikt worden, wie es hij gezindigd heeft, en ook de natuur heeft, die zindelijk is. Daar is bloos één weg, hoe dit passieren kan. De Heer Jezus moest als een mens
nodde sie eert komme en mag mensche wohne, so dat het kan op een boer gemaakt worden dat er tenen sind en am wie. En dan wird hij an ze sind op zichzelf nemen en wird en an ze steed schuldig gemaakt worden. Dan wird hij sterven, zijn bloed wird uitgegoten worden en dat wordt voor alle sind, voor alle mensche, voor alle tijd en voor alle eeuwigheid toereken. Dat is krijgt wat Jezus deed, wils hij aan zo leef houd. Als hij dat betoeld had door zijn dood, stond hij van den dood op en neem zijn bloed en den himmlische zelt en nen. Dat is dat teken voor alle eeuwigheid dat de zind betoeld is en dat God daarmee tevreden weer. Zonen die dat voor zichzelf aannemen, zijn van al ihre zinden losgekomen. Door hem hemel, als de Heer Jezus nu, en deed door voor ons en stonen, en hij deed ook voor ons beden. Hoe is dat vandaag, met die mijn vriend? Wist du nog dich alles wat du je hier hast, nog aan die woorden vasthouden? Dat wordt die niet gelingen. Onze goede woorden zijn bloos zo als bezoedelde kaderen, en de Heer zijn aanzijnen. Du kannst bloos, dich dem Herr Jesus en zijn bloed en dem Herr zijne jegen wordt komen. Kom nu dem Herr Jesus, lood arm en den hart en leven en hen, en hij wordt die nie maken. En hij wordt die ne zinde alle vergeven en wegnemen. Mocht de Herr die zijne genoeg door te schenken. God is zegen, mijn vriend.

En het knokkes krank het. En dat het kreeft. En door die nomen ze goud is de kost voor harlijke. Derg ar, derg al dit. En dan maak ar stortje nog voor wat Emma dat mag meenemen. Ik wist dat de Bijbel leert ons dat God die nummer één oorzaak voor ons hier te zijn is dat we die nomen worden voor harlijke bij ons gans het leven. Zo ik dacht dat we gans zonder zorg kunnen dus dat beden. En dan is de opstand en van Ruud te gaan. Maar eenmaal word ik aan, er poort dat Ruud. En ze stelt mij samen, zo Ruud denk ik, en knalde met je de deur en dan je de andere ziet. En dat zag, oh ja, van zijn aankomen. En dan hier ik nus van daar, voor 5 maanden. En dan kwam toen een tante naar mijn office. En ik geloof een beetje dat met mijn zuster zijn, die 6 zaken met de staat. En dan zat ze zich in mijn office dol, en dan wordt ze aan, ik kan haar gooi. En je weet niet, je zegt dat, weet ik, dat je zijn, op een oma stevierig, want ik ging van je zijn man, met anders als mijn vrouw is. En dan zei ze te mij, ik zie Linda. Oh, zei ik, hoe zijn die bijzondere show, en die gonstak, en die meiven, wat daar over de oom zei, waar we hoe is dat al je blijven? Wel, zei ze, is toen dat gans onverhaftende korte je bed had, dan dacht ik dat ik kon sperren dat mijn been dat was. Maar ik weer niet zeggen genoeg, is het zo weer. Maar als ik afstond, dan word ik aan. Nu kan ik niet gescheid gelijk gaan. De een been weer nu te lang geworden ongeveer. Zo ik strumpelde eraan en ik dacht dat ik wil schwinnen mijn koor in de huis. Schmeidt hij de show, hij de piepje op hem oorms en hij gonstak in de aardnaam. Neemt zich in de schade per show en voel hem dacht. En zei, dacht dat ik me veel nog 5 minuten van die tijd. Ja, kom dan. Ik wil bloos die weten dat alles wat mij vandaag is morgens aardig weer, is alles traaggesteld. Oh, zegt hij bloos te haar. En hij is niet in geloof, ja. Doe maar met de koffie dat je dat leven schaft niet te staat. Wel, dan was je me maar te proeven dat ik aardig zie. Ja, neem maar die show af en kruip op de station op. Deze rat, zeer schwin. Wie dien recht het bein nech 5,5 zal charta is dien linket van dos morgens? Ja, zees dat? Ja. Wel, nu zijn die karakt even ingelengd. Dan worden we gleich nog met mij te testen hier. Wie actie nu dacht, zei er niet schierig wat hier je woord is. Zo voor 5 maanden heeft die dochter door het drak gehad. Krochter den aan, dus dag wat in wie kom. Eng august. En zegt dus, door is rein, geen polio. En de degenerative knokkelskrankheid en kreeft en die ben. Alle tests zijn klaar. Zo nu wil ik bloos zeggen, go en ha een goudet leven. Ho, zei ze, mij jarrert al zeer schijn. Maar ik wil die nog één ding bij verhullen. Waarom des te niet met hem gans baste dochter die met vereinde? Zijn naam is Jezus. Oh, zei ze, ik had al zeer even gedacht. Dat is te wondervoll, en bloß große Leute in de Stich gaan. Wel, zeg ik te Linda, ik wil bloß nee weten, dat du ook weet, dat dit heeft nus met Elfries te doen. Dit heeft bloß met Jezus. Hij is de Jansje, wat alles heilig kan met de wel. Wie zijn de Jansje, wat ons wel rein gods in je arm stalen, zodat wie kennen zien noemen verharlichen met alles wat in ons is? Dat is de zaak. Wie zijn ze in hang en feit en muur en zo weer? En dan zeiden ze dat we ook, dat we kracht gestart. Wel, sure, ik kan zeggen dat in je meer nee zijn, dat ongeveer 1200 dingen start passiert over de laatste 6 jaar. Maar ik wist dat goud je nu ook, dat geen van die weer de mine. Je bloos Jezus. Maar geen van die dingen mocht den ganzen hemel jubileren. Dat bloos wanneer een mens in zinda Jezus vindt, wanneer een mens los vindt van zind, dan is het te jubileren. Zo raar schuldig. Zowel we weten dat God de eerste naar regen ons bovendrap met alles. Wel, nu wil ik je nog een kapitel nemen. En dat is Matthäus, dat 25e kapitel. En ik weet dat something wordt hier een klein beetje stukker, wie zegt wat ik nu was aan. Maar dat is vrij genoemd. Wel, we willen vers 31 aanvangen.

En dan bare een kapitel. Jezus staat hier zijn tweede komen. Met je traagstalen. Zodat we weten wat ongeveer hem komen is. Hij zegt dat hij wordt op een wondervolle troon komen. Alle engelen worden met hem zijn. We reden nu van billionen en billionen engel. Zo weet dat hij dat checken kan. Met zijn menselijke oog. Wat bloos engel zijn. En wie hebben hier met een sound system. Mics en zo weer. Over de sound system wat ze door worden haar. Dat wordt in iedereen een kloor kunnen horen wat Jezus te zeggen heeft. Dat wordt geen zijn wat ik kan horen. Even de dove worden kunnen horen. En in iedere mens wat hij jemals geleefd heeft, die wordt een verre Jezus stonen. En dan zegt het door dat Jezus wordt het in twee delen delen. Karakters en schophoord zijn de kassen van de schop uitweiden uit. En dan wordt Jezus today in zijn rechterhand de schop zeggen, komt met mij met in de hemel. Die steed wat mijn hemelse vader heeft rijgemaakt van verre de wereld aanvang. Ik weer hungrig en de gafst mij wat te eten. Mij darstert en de gafst mij wat te drinken. Ik weer een vreemde en de neemst mij in huis neem. Daarin zie ik zo vrouw dat ik kan twee vreemde Engelse ankels met brengen hier. En die worden hier opnemen, dat wist ik. Daar vind ik me niet om te weven. Men er niet een mensje, die had een gof van anderen aannemen. Van andere feiten. En zo weer. En dan zegt hij, ik ben krank en du bezagst me. Ik ben onder kleider en du lässt me kleider. Ik ben in gefängnis en du kommst naar me. En vers 37, but 39, vragen die aan. Wanneer zag je die in alle deze steden? En vers 40 zegt Jezus. Wat immer je te de geringste, je schwester je donen ha je te mij je donen. En dan draait hij naar die aan zijn linker ziet. En zegt hij dan. Ik wie in alle die log. En je deed er recht nust. Vers 44. Wanneer zag hij die in die log? Dan zegt hij in 44. Wat immer je niet gedaan hebt te de geringste. Ha je niet te mij gedaan. En dan zegt hij in 46. Vers. Dat die jenken naar de haal. En de anderen in hemel. Zo, so, nu is het zeer wichtig, wer is de geringste in mijn leven? Zie ik niet ganz recht, wenn ik zei, de geringste is die, wat er wat fehlt, wat bloos ik krijg, dan kan geven. Dat is de geringste. Voor mij. Die minuut. Na morgen vroeg kennen ze geen ander alle soorten geven, wat geen ander onbevoeld is bij God den te geven. Zo de mannen vroeg zijn in veel inzichten de geringste tot een ander. En daar willen we nog meer van dit loter. Want een zin wat veelt voor een voda, dan is die zin in die inzicht de geringste tot een voda. En een ander waar. We hebben veel jaast bij ons. En volgende zondag te middag. En maak me wel mijn schijne vroeg dan moet Sven de dash bereiden. Voor 12 mensen. En als een kenja met kenja weer, dan wil ze mij wel schwer een van de kenja met naar de komerschak in Tjala te moeten holen. En dat had mijn uur zeer schoop naar de kerk op toe. Bloos te zijn wat we dat kind zeggen. En wanneer dat kind niet plastic reageren, te krijgen dat dan wat mama bevolen deed, dan deed ik mij een schuldje in een gastel. En stuk mijn kap met in de kerk naar en zei ik het kind. Kostte dat naar hemel zei. En dan wist dat kind, wanneer juist je schwach werd, dan wordt papa met dat kind een schöne deursprache gehad. En de deursprache waarin je verder dit te keren. Is die mama die naar de kummer schakt wat te holen. En die hinsicht weer die mama de geringste te die. Wat de dan te aardijds en zeets. Deed ze te Jezus. Ik word die drie oorzaken geven. Hoe we een duw. Goed verscheiden met mama. Plaats de hoortje. Eind is dit.
Din Mama is din ganz eerste geschenk wat Gott die jemals geeft bij sie zichzelf. Bij sie Gott. Dat ganz eerste geschenk. En hij rekent met dat du dat geschenk wirst zeia rek aanhouden. Dat levenstijd. Even no Mama je sterven is die nog dat geschenk voor die. En nu best nog bus 8 jaar oud. En nu braakt er al toop. Wat staat? Nummer 2. De Bijbel zegt in Efeser, dat zesde kapitel, de eerste 3 vers. Kenja, ziet jullie elderen gehoorzaam. Wein dat is recht. Dat is het eerste gebod met een geschenk dat je vlachten. Dat je wil kunnen lang en gezond leven. Daar is geen twijfel door. Nummer 3. Dine mama is mijn liefste. Ik wil mijn liefste niks te staat laten behandeld worden. Niemals wil ik het toch laten. Maar ik had het te zeggen. Wel, maar nu is de kentel rein en tronen. Weet die mensen, die was de handel met zichzelf. En dan zei ik, was karakters te mama behandeld, zodat ze te Jezus behandelen. Zowel van mijn soms dingen terugstellen hier. En dat het kind voet te Jezus afprachtig verder mij. Dan doe ik voor het kind beden. Met mijn arms rammen dat kind. En dan check ik dat kind naar mama. Om dingen terugstellen. Want de foto staat. Rein je dat moet doen. Want ze dat antwoorden. Dan duurt het niks zeer lang. En dan is dat kind. Rein op een andere weg. Dat kan het niet helpen. En dat zegt in de Pfizer. Zas vers feier. Voders, dat niet jullie kinderen aanreizen te zorgen. Maar dat je hen opbrengen met Jezus en zonftet. En dat we kunnen hem helpen horen. Dat we dat ganz klaar door we hebben. Zo, wie willen als de kinderen leren, wer wie zijn met deze zaak? Willen we nog beden. Himmlische Vader, du weißt krank, was in uns Kopf und in Hortbein ist. Und even wenn du dort alle seine kost, du bist uns vom Horte Gott. Ich bete, du musst in jeder ein für uns Nora und Nora in die Trage. Und uns wellig machen dort zu gehen. Help uns, zu fahren zu Kenia spiegeln, was es meint. Met die omgang gaan, te die reden. Te man onze eigen partners omgang gaan, den leven bewijzen, den respect bewijzen. Zodat onze kinderen weten wat het meint, in christelijk leven, rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons met dit mishalpen, in Jezus' naam. Amen.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ek ko daipan God in wood.
2: Welkom, taans Bibelstudienprogramm. Naam die ne Bibel en fing emel zals iet, wa goud de haar as.
3: Ek sien Bill Taylor en daarom de stash bat me, is dat me de vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther fing wie trubbel en spolunk in de kjoek. Paulus sien rood as, in shady vir Christus.

Med dankbarom hårten begreis ik alle tauhira van deo. Heit junt van hårten vare velkommen til dit program, en vens ook dat de haar ons van deo top zenien mocht. Dat wie an deze tijd de God ans jef doch genoeden haben mochten en alle schwierigkeiten die ons het leven brengen dat vrouw ons een weich te goenen zo als am dat je veld en am ihr brengt. Zo mocht de haar ook tot de tauhieren van deo zenien geven.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen en op brood van ons leven van jou is in Matthäus 9, vers 2, wo dat zegt. En hoort, ze brachten einen gelähmden Menschen aan, den ze op een bad drogen. Dis arme man had een zeer schwere krankheid. Hij wie gelähmd en had veel weidel. Dat schijnt zo als wanneer je weinig je rood deze man nicht geholpen had. De dokterie werd te die tijd ook niet zo ontwikkeld als van jou. De dokterie heeft van jou niet voor alle krankheden rood en veel meer niet te die tijd. Voor deze arme man van Kapernaum werd dan werkelijk geen rood. Hij had geen hoopning, jemals gezond te worden. Dat schijnt zo keiner kon hem helpen. Wie weet nog waar de geschicht zich ändert als hij Jezus treffen deed. Voor Jezus zijn keine omstand ohne hoopning. Met Jezus is in jeder omstand voor de körper en voor de ziel hoopning en heilung. Lof dem Herrn. Hij helpt dus een arme kranke man durch een heilungswunder. Dis man verleidt Jezus met het wunder van een gezonde körper en ook een gezonde ziel. Deze lähmung is een zeer goed beispiel van wo lähmend de zind is. Van natuur zijn we alle ohne uitnom onder de vlucht van de zind. Dat kämpft doordurch, wie deze welt een rek van zind en diesternis geworden is. Alle die in deze welt nen geboren worden, komen onder de regering van de herrschaften van deze diestere welt. Also wie we van natuur zinder zijn, is de hemel voor ons niet op. In Openbarung 21:27 lees wie zo. Daar wordt nichts gemeinet oder aanreinend nangoen, en ook keiner der schandhafte Dinge onrecht en leegendet. Also sei wie dat ons toestand is ganz ohne hoopning, jrozeste gelähmde man wir. Aber lof dem Herrn, als Gott seinen Sehen no disse Eid schickt, dort wordt für dat Gesaß allmählich wir, bracht hei vor dich. Sein Sehen, Jesus Christus, nimmt den Sinn von der ganzen Welt ab sich, so dass die Menschen ihren Sinn können verjäft worden. Von dann, als er am Kreuz auf Golgatha hang, sah wie nicht mehr ohne Hoffnung. Wie dürfen nu bloß leben, dass so als Jesus am Kreuz sieht, nu alles vor dich gebracht ist. Dort ist ein Dank, wo du dich in den Sinn verwickelt hast, oder wo weit du aufgefallen bist. Alles wat je doen moet, is je leven, dat Jezus de radung voor je gemerkt heeft en arm als heiland aannemen. Hij is die van de zin raden deed en die vrij merkt. En Johannes 3:10 lees wie, God zijn lijf voor deze wereld is zo groot, dat hij zijn eindje zijn geeft, dat al die aan arm je leven niet verloren gaan, over dat eeuwige leven hebben. Door is werkelijk bloos, een hopeloze leeuw. Wenn du nicht nur Jesus kämpfst, wenn du nicht deine Sünden bekennen lässt, dann bist du wirklich ohne Hoffnung. Du musst wirklich nur Kirche fahren und gute Dinge tun, aber wenn deine Sünden durch Jesus sein Blut nicht verjäft sind, dann wird ein Tag der Himmelstür für die Tür geschlossen sein. Sterben ohne, dass die Sünden verjäft sind und ohne Frieden mit Gott ist eine hopplose Leere. Wenn du aber nur arm kämpfst, wat hij die aannemen krijgt en doet weer die best. Op dat je we ons ganz sicher verloten. Lieve Tohira, hast du deze hoopning?

voor. Ober Jezus hoort mij dan nog leef, hij helpt mij door met trast. God zien is nu de muur, hij openboor.

verschiedenste Wäsche, Ordnungen vom Fleisch, die abgeleicht wären, bat eine rechte Ordnung kommen würde. Über Christus ist gekommen aus den Hohepriester für gute Dinge, die bei ihm kommen sind, deren geratet ein vollkommenes Zelt, dort nicht von Menschen hängen gemacht ist, dort heit nicht von dieser Kreatur. Auch nicht durch Kasse und Schalver Blut, aber durch sein eigenes Blut, es he für alle Mal und dort heiligste Ernennigungen in Haft eine ewige Radung zu Wege gebracht. Die Abfisch, die Menschen brachten, können nicht die Menschen ihre Gewässer reinmachen. Jedes Mal, dass sie einen Apfel brachten, musste sie weiter bedenken, dass sie gesündigt hatten. Die Abfisch taub mit dort Eten und Trinken und dort verschiedene Wäsche, wäre gedohne, bei der rechte Zeit kommen würde. Dort hat der Herr Jesus alles vor sich gebracht, als er vom Himmel kam und sein Leben ab dem Kreuzhahn gegeben hat. Als die Hohepriester bracht, he sein eigenes Blut als eine Betonung für unsere Sünde, und Gott nimmt dort an. Wann Gott dort angenommen haft, und he haft, dann haft er auch all dort andere aufgesagt, sogar Menschen, die durch ihre gute Worte welle selig gemacht wurden. Dort Blut von Chalva, Schob und Kasse können die Sünde niemals wegnehmen. Die Menschen in das Alte Testament deden das, weil sie gehorsam wären zu Gott. Wenn sie dort im Glauben deden, dann deed Gott ihre Sünde bedeiken, was der Herr Jesus für die betonen würde. Der Herr Jesus nimmt sein Blut und die Allerheiligste steht im Himmel nennen, als ein Beweis, dass er für die Welt ihre Sünde gestorben wäre. Er hat alles vor dich gebracht, und dort ist, worum Gott arm von den Tod abweichen deed. Mein Freund, da ist nicht ewig geblieben, dass Jesus Christus nach deiner Macht die Radung für dich und mich sicher zu machen. Und da ist gewiss nicht, dass du oder ich deiner kenne, dass die Radung besser machen kann. Da ist auch gewiss nicht, dass der Herr Gott ein Tusch nehmen wird, dass er dir die Radung geben wird. Du kannst nicht geben, dass der andere wird haft als der Herr Jesus. Gott wird dir seine Radung geben, wenn du dort am Glauben annehmen wirst. Du kannst dort weten, dass du vom Tod zum Leben gekommen bist, wenn du dem Herr Jesus aus dem Heiland annimmst. Jesus hat sein Blut ausgegossen und dadurch gibt er sein Leben ganz an. Dort wird die Betonung, dass Gott annehmen kann. Dort Blut von Chalva und Kasse kann die Sünde nicht wegnehmen, aber Jesus, der sein Blut, kann das tun. Er ist die lebende Heiland, dann er stund ab von den Tod. Da sind andere Schriften, die von Jesus sein Blut reden, und dort deutlich machen, dass dadurch allein kann die Sünde vergeben werden. Hier sind einige von so einer Farsch, die dort klar machen. 1. Korinther, das 6. Kapitel, 11. Farsch. Und so eine wäre einige von jünt, aber die sind gewaschen, die sind geheiligt, die sind gereicht vor dich, an dem Herr Jesus sein Name und der ich ans Gott sein jäst. Und dann 1. Johannes 1, 7. Farsch. Aber wann wir im Licht wandeln, so als er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander, und sein Sehen, Jesus sein Blut, macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes, der 2. Kapitel, der 2. Vers. Und er selbst, das heißt Jesus Christus, ist der, durch dem unsere Sünde versenkt sind, aber nicht bloß unsere Sünde, aber die ganze Welt ehre. Und dann Offenbarung, das 1. Kapitel, der 4. bis 6. Vers. Johann und die 7 Gemeinden in Asien. Gnade und Fried an jün von dem, der da ist, und der da wir, und der kommen wird, und von den 7 Jäste, die für sein Thron sind, und von Jesus Christus, der true sei, der Erstgeborene von der Todes, und der Herrscher über die Weltkönige, der uns haft Leif gehabt, und haft uns von unserer Sünde losgemacht, durch sein Blut, und haft uns in Königreich gemacht, Priester von Gott und sein Vater. Am je hirt alle Herrlichkeit und Macht und alle Ewigkeit. Amen. Da ist nichts, dass der Mensch tun kann, dass seine Sünde weichwaschen wird, bitte dem Herr Jesus Christus sein Blut. Das ist wichtig.
9. Kapitel 13. Bet 18. Vers. Dan van, kaze en balle bloot, en dat oos van een jonge kou dat op den gespretst wordt, de aanrein weer, rein moek, zo wit als dat vlees aanbelangt, hoeveel meer zal Christus zien bloot? Dat hij ohne fehler dicht hem juist zelfs opvat, junge wasser rein moeke van doodje woeke, den levende God te deine. Daarom is hij de medler voor dat Nieuwe Testament, dat dicht den dood, want passiert ook voor de radung, voor de overtredingen onder dat eerste testament, die door beroepen werden, kunnen dat eeuwig overgoed kreeg. Dan woord door een testament is, moet ook zeggen die gestorven zijn die dat testament gemaakt heeft. Dan een testament heeft kracht, wanneer mensen gestorven zijn. Dat heeft niemals kracht, zolang als die leeft, die dat gemaakt heeft. Daarher wordt dat eerste testament ook nicht ohne bloot en je weet. In die tijden van den oude bund brachten mensen ihre tieren, zodat die geschlacht worden en dat bloot uitgegoten wordt en die tieren op den altaar verbrand worden. Zo'n donen kon ihre gewassen ober nicht reinmaken, want dat vlees ook tevreden gesteld wordt. Dat weer ober ganz anders als de Heer Jezus zijn bloot op een triets uitgegoten had. Hij had geen zinde. Hij heeft zijn bloot uitgegoten, zodat wij kunnen geraakt worden. Dat maakt ons innerlijk rein, wanneer wij arm als ons heiland aannemen. Hij heeft met zijn bloot diene zinde betoeld. Hast du dat aangenomen? Ik deed dat jaren terug. Hij heeft mijn zinde vergeeft en heeft mij rein gemaakt en heeft mij vrede en vrede gegeeft. En met zijn testament is bloot goed, wanneer hij gestorven is. En wanneer hij gestorven is, dan is zijn testament ook goed. En wat zegt dat Nieuwe Testament? Dat zegt dat Jezus Christus woord, dat eeuwig leven geven tot zonen, die aan hem leven. 19. Met 24. Vers. Dan als Mozes jedert je boot, nu dat je zaad snoo, dat ganse volk met je deelt houd, neem hij tjalve en baksbloot met water en rode wal en isop, en bespretst beides, dat boek en al dat volk. En zeed, dit is dat testament dat God junt onbevolen heeft. En je rood zo bespretst hij beides, dat zelt ook al die gefeese, tom deinst met bloot. En meest alles is nu je zaad no met bloot gereinigd, en ohne bloot vergeten is, geen verjeving. Dat weer nedig, dat aan ene hand de verbeelden van hemelse dingen, derg zond zullen gereinigd worden, aber aan de andere hand de himmlische dingen zelfs, met betere opfer als deze. Dan Christus is nicht in een heiligtum ineengegonen, dat met hengeboet is, de verbeelden zijn, voor dat woordhoofdje, aber im hemel zelfs, am en God zijn jegen wordt nu, voor ons en te stonen. Dat je zaad smoekt dat nedig dat alle dingen dat zelt, de altaar, de desch, de gefäße enzovoort moesten alle gereinigd worden. De weren voor God zijn dienst ingesteld en dit moest met bloot gedaan worden. Dit weer dat bloot van verschillende tieren die God voor aan bestemd had. Zogar de priester, ihre kleider en ook dat volk worden in des weg gereinigd voor God en zijn dienst. God is heilig. Zonder de vergat stone vellen, oder am deine vellen, moeten gereinigd worden. De dingen, dat zelt, de priester, de gefäße en dat zelt, en loter en den tempel, weer op een bloosend verbeeld op deze eerd van de werkelijkheid, die op emma am hemel wie je waast. Als weer dat naar arding dat de irdische dingen zullen met dat bloot van tieren gereinigd worden, ober, dat wordt niemals goed genoeg zijn voor de himmlische dingen. Een mens die in de stad vergaat, wordt veel wichtiger zijn als een mens die in de stad aan dat zelt of in tempel. Zo'n mens wordt moeten zelfs rein zijn en zijn leven en dienst wordt moeten ohne fehler zijn. Een gewöhnlicher mens kan niet voor zo'n eer gebruikt worden, wie hij gezindigd heeft en ook de natuur heeft, die zindelijk is. Daar is bloos één weg hoe dit passeren kan. De Heer Jezus moest als een mens naar deze eerd komen en maakt mensen wonen,
so dat het kan openbaar gemaakt worden dat er tenen zijn en aan wie. En dan wordt hij onze zin op zichzelf nemen en wordt en aan zijn steed schuldig gemaakt worden. Dan wordt hij sterven, zijn bloed wordt uitgegoten worden en dat wordt voor alle zin, voor alle mensen, voor alle tijd en voor alle eeuwigheid toereken. Dat is correct wat Jezus deed, wil hij aan zijn leven houden. Als hij dat betoeld had door zijn dood, stond hij van den dood op en neemt zijn bloed en den himmlische zelt en in. Dat is dat teken voor alle eeuwigheid dat de zind betoeld is en dat God daarmee tevreden weer. Zonder die dat voor zichzelf aannemen, zijn van al ihre zinden losgekomen. Door hem hemel is de Heer Jezus nu. En dat door voor ons en stonen. En hij deed ook voor ons beden. Hoe is dat vandaag met die, mijn vriend? Wist du nog dat alles wat du je hier hast, nog aan die werken vasthouden? Dat wordt die niet gelingen. Onze goede werken zijn bloos zo als bezoedelde kaderen. En de Heer zijn aanzijnen. Du kanst bloos, dat de Heer Jezus en zijn bloed en de Heer Zijne jegen wordt komen. Kom naar de Heer Jezus. Lood aan en in hart en leven en in. En hij wordt die niet maken. En hij wordt die in de zin de alle vergeven. En wegnemen. Mocht de Heer die zijne genoeg door te schenken. God is zegen, mijn vriend.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Waschvisatum Friedmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: Sass mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een ondacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsche Vasat.

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean at dark. Hey, boss up and an under it's lean at dark. But hey, dart is your old beer. Shoft hey, os and halt or better. Dan, for dre yua, we hey in raisin preja. Hey, as nimals fill what beat us being 500 million common from doabu hey, you burn beer. And doabu hey, han vank and deid, yin kay mess dam at the folk. I have nimish in hue with om and your nomen manke herrschaft, half nish in buke your shraven, half sig nish befreet, nish feel launt and he's a top your coft, as nish na hue or shoulder as you goin' for mention, and half sig nish na hue or stage you melt and as I a grouter stolt, over here we in mon. Here we in mon, I heard nush gross what you'd on sig zelst, and I heard nush met is a welt to down, beta day goddess orbit, to what hey you shacked we. Also noch ein junger Mann wir, dreiden die Mehrheit von den Menschen sich am jähen an. Mirste von seinen Freunden randen weich. Einer verliucht, dass er am jähmals die Chant hat. Ein anderer hat seine Fiend am Finden und am Faust nehmen. Dann ganz ausschuldig wird er verschleun und verspott. Und dann tun für hier, ihr braucht ferre die Regierung von den Tag. Und dann an ein reimischer Tritz angenehlt. Fashion 200 for Breta. So go a wheels head on a honk, Tom Storven, truck and diesel dot in all lesser, monks exalts Tom y advanced, von Jean Haben goat and Dalen, that ain't you what he hold and is a welt, Jean Eva rock, Jean Blave Roda rock. Also you starven via nomas am roof from Schreitz, and laid an arm and in grove, you leak from einem friend. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd, en van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het zijn dat gewoon is je scheid uitspreken, dat van al die beomte mannen wat ze zijn taup je stonden dat alle tijd. All die soldaten wat hun macht je uift op een land en die trieg is scheef wat zijn je voor en op een water. En al die Chinese wat jemals je regeert en die alle taup. Han ik zo'n indruk je merkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus tjeem nou eerden, wat je boeren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wil dat kon we niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer om hemel. Toen ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou we dat ook doen. Hier wie een man.

The Clock as Tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Med dankbarom horten begreis ik alle tauhira van deo. Heit junt van horten vara velkommen til dit program en vens ook dat de haar ons van deo top zenien mocht. Dat vi an deze tijd de God ans jef doch genoeden haben mochten en alle schwierigkeiten die ons het leven brengen dat vrouw ons een weich te goenen zo als am dat je veld en am ihr brengt. Zo mocht de haar ook tot de tauhieren van deo zenien geven.